Nu hebben we de korte ondacht uit een Thessalonischer Brief, opgereed van Donald Niefeld, interpestald bij Radio de Weichwiese zum Fried mit Gott uit Santa Cruz, Bolivia.